0: die niet betrokken. Verder is er weinig bekend. De burgemeester zegt boos te zijn over de schietpartij, maar niet verbaasd. In een woonwijk in het Limburgse Roermond wordt nog steeds onderzoek gedaan naar een dodelijke schietpartij waarbij een man om het leven kwam. De omgeving is ruim afgezet voor het onderzoek, camerabeelden worden bekeken en er wordt gepraat met mogelijke getuigen. Ook is de politie op zoek naar de dader. Er is namelijk nog niemand opgepakt. En geen Nederlandse winnaar in de World Series of Darts. Gian van Veen verloor de halve finale van het toernooi in Amsterdam van de Engelse Ross Smith. De Engelsman won uiteindelijk ook de finale. Titelverdediger Michael van Gerwe vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. En dan nu het weer van Weer Online. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar zo'n 8 tot 12 graden. Morgen overdag veel zon en een temperatuur van rond de 20 graden. De wind is hooguit zwak. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats. Met non-stop de beste pop, funk en soul. Muziek die werkt. BNR.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Goedenacht.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma.
3: Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
4: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet moet in actie komen om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te verbeteren. Dat vindt belangenorganisatie COC. De oproep komt na een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren een stuk minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Het COC noemt dat een schrikbarende ontwikkeling. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Berlijn zijn gewonnen door het uiterst linkse Die Linke. Het is de beste uitslag ooit voor de partij. Ze kregen bijna 26% van de stemmen. Het CDU van bondskanselier Merz werd tweede, gevolgd door het rechtsradicale AfD. En de verkiezingen in de andere Duitse deelstaat, Mecklenburg-Voorpommeren, eindigen in een pijnlijk verlies voor de CDU. De partij heeft de kiesdrempel van 5% niet gehaald en heeft daar dus geen zetel in het deelstaatparlement. Uit de voorlopige uitslag blijkt verder dat de rechtsradicale AfD de grootste partij is geworden, met bijna 40% van de stemmen. En in het Amerikaanse Texas hebben demonstranten zich verzameld op de plek waar een agent van de immigratiedienst ICE een man neerschoot. Hij raakte zwaar gewond. De lokale politie was niet betrokken en de burgemeester zegt dat hij boos, maar niet verbaasd is over de schietpartij. Bij de demonstratie is uiteindelijk ingegrepen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld omdat het helemaal opgeklaard is en er weinig wind staat. Het is 8 tot 12 graden. Morgen wordt zonnig met een temperatuur rond de 20 graden en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
5: De beste pop, funk en soul.
0: Muziek die we...

Let me explain. My love for you is real. Something I can

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al
2: in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Goedenacht.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn afspraken gemaakt tussen de politie, veiligheidsregio's en justitieminister Van Wiel over het strenger naleven van de neutraliteit van de politie. Dat zegt de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat zij geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Maar volgens de krant is de vraag of dat wel gehandhaafd wordt. De voorlopige uitslagen van de Duitse deelstaatverkiezingen zijn binnen. In Berlijn won de uiterst linkse partij met een recorduitslag, bijna 26% van de stemmen. In Mecklenburg-Vorpommern is de rechtsradicale AfD met bijna 40% van de stemmen de grootste. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz. Die partij haalde de kiesdrempel daar niet. Jongeren zijn een stuk minder positief over homoseksualiteit vergeleken met 4 jaar geleden. Dat is een schrikbarende ontwikkeling, zegt belangenorganisatie COC, die de regering vraagt in actie te komen om de acceptatie onder jongeren te verbeteren. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. En er is nog veel onduidelijk over een dodelijke schietpartij gisteravond in het Limburgse Roermond. Midden in een woonwijk klonk geschoten en overleed een man. Er is verder niets bekend over het slachtoffer. De buurt is ruim afgezet door de politie voor onderzoek en er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld naar 8 tot 12 graden. Lokaal komt wat nevel of een mistbank voor en er staat vrijwel geen wind. Overdag veel zon en in de middag rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenacht.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
2: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
1: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
3: Goedenacht.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: You know, you think of European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar praten over AI. De landen willen informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's en elkaar waarschuwen bij incidenten. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Deze week staat er een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega op de planning. Nederland gaat opnieuw experimenteren met de pulsvisserij, ondanks een Europees verbod. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens in de Telegraaf. Bij pulsvisserij worden vissen met kleine stroomschokjes opgeschrikt van de bodem. En dat is volgens onderzoek een stuk duurzamer. Erkens hoopt andere landen te overtuigen van de techniek. De toekomst van de Duitse bondskanselier Merz wordt steeds onzekerder. In de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern waren Die Linke en de AfD de grote winnaars. Grote verliezer was het CDU van Merz. Die partij had nog nooit zo'n slecht resultaat behaald. De vraag is nu, blijft Merz bondskanselier of stapt hij op? En 16 grote banken sturen een dringende waarschuwingsbrief naar de Europese Commissie. Volgens de banken is er jaarlijks bijna 1,5 biljoen euro nodig voor onder meer defensie en klimaat. Dat schrijft de Telegraaf. Dat geld moet grotendeels vanuit de banken komen. En om dat mogelijk te maken eisen ze simpelere regels en systemen. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar komt wat nevel of een mistbank voor. Omdat er weinig wind staat is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag veel zon en een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Nacht.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek die werkt.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: speelt, maar ook waarom.
1: Luister naar ons, Niels Ruithuis en Lisbeth Staats.
0: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
1: Nieuws, duiding en een beetje lucht.
0: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
1: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
0: Blijf scherp.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij Omroep Ongehoord Nederland is het omstreden woord omvolking het afgelopen jaar vaker gebruikt dan ooit. Volgens onderzoek van Pointer gebeurde het in bijna de helft van de uitzendingen, ruim 80 keer. Het woord verwijst volgens de terrorismebestrijding naar een extreemrechtse complottheorie over immigratie. De omroep ontkent dat. De Amerikaanse regering heeft sancties voorbereid tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is vooral het internationale arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. Tot nu toe legde het Witte Huis al maatregelen op tegen een aantal rechters en aanklagers, maar er werd niet eerder actie genomen tegen het hof zelf. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD de verkiezingen gewonnen in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz, want die haalde daar niet eens de kiesdrempel. En ook in Berlijn leed het CDU een gevoelige nederlaag. Daar won die linke. Merz noemt de uitslag desastreus, maar wil blijven als bondskanselier. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is gisteravond een man omgekomen. Buurtbewoners hoorden meerdere schoten. Hulpdiensten konden niks meer voor de man doen. De buurt werd ruim afgezet voor onderzoek en de politie is op zoek naar de dader. Er is nog niemand opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Al bijna 20 jaar heeft Stichting De Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun De Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: MS is letterlijk en figuurlijk zenuwslopend. Stichting MS Research helpt mee aan de oplossing. Geef alstublieft. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Afgelopen jaren zijn Nederlandse jongeren negatiever gaan kijken naar homoseksualiteit. Meer dan de helft heeft er moeite mee. Lange organisatie COC trekt aan de bel. Het kabinet, scholen en ouders moeten direct in actie komen, zeggen ze. En ook vinden ze dat social media bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Politieagenten moeten neutraal zijn en daarom mogen ze niet meer in uniform meedoen met Ramadanvieringen of andere religieuze feesten. Justitieminister Van Wil gaat er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Discussie laaide van het voorjaar weer op nadat de politie Midden-Nederland een iftar had georganiseerd. Het is een Ramadanmaaltijd. Een schietpartij midden in een woonwijk in Roermond gisteravond en daarbij is 1 dode gevallen. Hulpdiensten hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. Er is nog niemand aangehouden. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om de toeslagen bijna helemaal af te kunnen schaffen, meldt NRC. Daarin staat bijvoorbeeld dat de zorgtoeslag helemaal kan verdwijnen. Om dat te compenseren krijgt iedereen een lagere zorgpremie. Het definitieve plan komt dit najaar. En op zijn vroegst kan alles dan vanaf 2030 op de schop. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, dit is BNR Business Beats.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Goedemorgen.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma.
3: Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
4: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Queerbelangenorganisatie COC wil dat het kabinet wat doet aan de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Want het onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat die de afgelopen 4 jaar is gedaald. Zo zou het kabinet kunnen zorgen dat homo-acceptatie een verplicht onderwerp wordt op de lerarenopleiding, zeggen ze. De politie moet zich veel neutraler opstellen, vindt minister Van Wil. En daarom wil hij dat agenten in uniform niet meer meedoen aan de Ramadan en andere religieuze feesten. Van Wil wil er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Politie moet nu al neutraal zijn, maar in de praktijk wordt die regel niet altijd nageleefd. Het kan zijn dat we over een paar jaar bijna geen toeslagen meer hebben. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om die zo goed als af te schaffen, meldt NRC. Daar komt wel een andere vorm van inkomensondersteuning voor terug. De Tweede Kamer wil al langer van toeslagen af. In 2019 namen ze er al een motie voor aan. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is een dode gevallen. De politie weet wie het is, maar zegt er verder niks over. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat lukte niet. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Goedemorgen.
0: Dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
0: Muziek die

0: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Jongeren zijn de afgelopen jaren een stuk slechter gaan denken over homoseksualiteit. Vooral bij jongens is het hard gegaan. Nog maar 1 op de 5 staat positief tegenover homo's. In het onderzoek zijn ook andere zaken bekeken. Zo blijkt dat jongeren school minder vaak als een fijne plek zien. Agenten mogen, als ze hun uniform aan hebben, niet meedoen aan religieuze feesten, zoals een iftar. Die regel was er al, maar werd volgens justitieminister Van Weel niet genoeg nageleefd, zegt hij in de Telegraaf. Er komen dus nieuwe, strengere afspraken. In kleine kring op het bureau zijn er nog wel mogelijkheden. Het kabinet krijgt het advies van de Sociaal-Economische Raad voor een enorme belastingherziening, schrijft NRC. Zo zouden de toeslagen zo goed als verdwijnen. Die worden dan vervangen door een lagere zorgpremie en een hoger belastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Plannen kunnen op zijn vroegst in 2030 ingaan. In Roermond was gisteravond een schietpartij en daarbij is een man doodgeschoten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De schietpartij was in een woonwijk en daarom hoopt de politie dat iemand iets heeft gezien. Over de identiteit van het slachtoffer is niks bekendgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Goedemorgen.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het schiet maar niet op met vrouwen op tv, heeft het commissariaat voor de media uitgezocht. Van alle mensen op televisie zijn vrouwen in de minderheid. En dat is al jaren zo. Net als mensen met een beperking, die komen bijna nooit op tv. Voor het onderzoek zijn honderden tv-programma's bekeken. In het Brabantse Overloon is een grote brand uitgebroken in de loods van een champignonkwekerij, meldt Omroep Brabant. Op het terrein staan twee loodsen en in één van die loodsen brak de brand uit en in de andere loods wonen mensen. Ze staan buiten naar de brand te kijken. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Homo-belangenclub COC roept kabinet, scholen en ouders op meer te doen voor de acceptatie van homo's. Het COC is geschrokken van een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren minder positief over homo's denken dan een paar jaar geleden. Vooral jongens moeten er weinig van hebben. 4 op de 5 hebben problemen met de gay scene. Tienduizenden fabrieksmedewerkers voeren vandaag actie in Duitsland. Ze willen dat hun banen blijven. Onder meer werknemers van grote autofabrikanten zoals Volkswagen en Audi doen mee. Het gaat al een tijdje niet goed met de Duitse auto-industrie. Actievoerders vinden dat de regering daarvoor verantwoordelijk is. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
1: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
2: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk. Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
1: Muziek die werkt.

vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.

0: ons het uitzoeken van nullen en enen? Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink moet binnen 6 maanden... de situatie van kinderen in de noodopvang verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er is vaak te weinig speelruimte, rust en privacy, en dat kan slecht zijn voor de ontwikkeling van asielkinderen. En ook is een groot risico dat ze geconfronteerd worden met fysiek en seksueel geweld. Er zijn te weinig vrouwen op televisie en dat is al jaren zo. Dat heeft het Commissariaat voor de Media uitgezocht. 4 op de 10 mensen op tv is een vrouw. En als je kijkt naar deskundigen op televisie is het nog minder dan dat. Vrouwen komen vaker dan mannen in beeld als bijvoorbeeld voorbijganger of slachtoffer. Woonminister Eleanor Buchholz heeft grote plannen om meer huizen uit de grond te stampen, maar de Belangenclub van Verhuurders heeft twijfels. En dat ligt dan niet aan minister Buchholz, maar aan het ministerie van Financiën. Particuliere verhuurders hebben last van hoge belastingen, waardoor ze geen trek hebben om te investeren in huizen. Volgens een voorlopige uitslag heeft de Russische regeringspartij Verenigd Rusland de verkiezingen gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld komt de partij van president Poetin op zo'n 58% uit. Dat is geen verrassing. Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden. En partijen die dat wel hadden, mochten niet meedoen aan de verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag nagenoeg overal droog met een afwisseling van zon en wolken. En daarbij wordt het 18 tot 21 graden. Morgen is er meer bewolking en mogelijk valt lokaal wat motregen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, dit is BNR Business Beats. De beste pop, funk en soul. Muziek die

0: you think of European Union very friendly?
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Morgen.
5: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
5: Muziek.

vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.

0: coming to a podcast app near you this fall. He survived the presidential elections, the courts, 3 assassination attempts. But can he survive the midterms?
1: You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, I'll get impeached.
2: Dat was de trailer.
3: En nu het ingewikkelde deel, de werkelijkheid.
2: Die hoor je elke week in de Amerika-podcast.
3: Iedere donderdag in je favoriete podcast-app.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat voor de dodelijke explosie in een Rotterdams appartementencomplex bijna 3 jaar geleden ontkent iets met de zaak te maken te hebben. Hij heeft de ruimte onder de woningen wel gehuurd, maar het gedeelte waar de ontploffing was had hij weer onderverhuurd, zei hij bij de rechtbank. Er kwamen 3 mensen om het leven. Het kabinet wil het scheef wonen in sociale huurwoningen aanpakken. Woningcorporaties mogen huurders al meer laten betalen als ze meer verdienen dan bij de huurprijs past, maar dat gebeurt lang niet altijd. Met een nieuwe wet moet dat verplicht worden. En ook moet er een vermogenstoets komen voor het krijgen van een sociale huurwoning. Vluchtelingenwerk vindt het rapport over de slechte situatie van asielkinderen in de noodopvang alarmerend. Daarin staat dat zo'n 7000 kinderen structureel verwaarloosd worden. Ze hebben bijvoorbeeld geen goede toegang tot de zorg en onderwijs. Dit rapport komt geen moment te vroeg en moet serieus genomen worden, zegt Vluchtelingenwerk. Memphis Depay maakt nog steeds kans op een plek in het Nederlands elftal, zei bondscoach Xavi Hernandez net op een persconferentie. Dat hij nu niet bij de selectie zit voor de komende interlands wil volgens Xavi niet zeggen dat de deur dicht is. Hij heeft een goed gesprek met Depay gehad. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek die

0: Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Steun ons daarom met een eenmalige gift. Ga naar msresearch.nl.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
1: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
2: Voetnoten is een podcast van Energeia.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Staatssecretaris Judith Thiele vindt het heftig dat jongeren steeds negatiever denken over homoseksualiteit. Ze wil daarom scholen helpen als ze moeite hebben het onderwerp in de klas te bespreken. En ook wil ze jeugdwerkers helpen. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de jeugd, en dan vooral jongens, weinig sympathie heeft voor homo's. Google heeft van de Europese Unie een boete gekregen van dik 400 miljoen euro... omdat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan privacyregels.

0: Het ging dan met name om de locatiegegevens van gebruikers. Die werden gebruikt om specifieke reclame naar internet te sturen. En ook werden de gegevens te lang bewaard. Opnieuw problemen op Britse vliegvelden door een storing bij de luchtverkeersleiding. Bijna 2 weken geleden lag het vliegverkeer in het hele land plat. Nu is het alleen op enkele vliegvelden mis. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Op alle vliegvelden ten zuiden van Manchester lijkt alles goed te gaan. De nieuwe bondscoach Xavi gaat dingen anders doen, want ze wil die meer achter gesloten deuren trainen. Vroeger mochten journalisten nog van begin tot het eind bij trainingen zijn, maar bij Xavi is alleen nog het eerste kwartier te bekijken. Volgens de bondscoach gaat het veel over tactische zaken en er wil hij geen pottenkijkers bij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

0: Luister naar ons, Niels Buitenhuis en Lisbeth Staats.
1: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
0: Nieuws, duiding en een beetje lucht.
1: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
0: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
1: Blijf scherp.
3: Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.
3: Business.

Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve,

0: bijna 20 jaar heeft Stichting De Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun De Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 2:00.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Raad van State vraagt zich af of het wel een goed idee is om de boetes te verhogen. Justitieminister David van Weel wil de boetes voor kleine overtredingen met de inflatie mee laten stijgen. Maar dat vindt de Raad niet eerlijk. In de afgelopen 30 jaar zijn die boetes al meer dan verdubbeld, en dat is veel meer dan de prijzen. Bij een grote internationale actie zijn wereldwijd tientallen criminele organisaties opgerold en bijna 500 mensen opgepakt. En ook zijn tienduizenden kilo's drugs en wapens in beslag genomen. Aan de operatie deden 34 landen mee, Nederland niet. Het doel was om netwerken tussen Europa en Latijns-Amerika op te rollen. Amerikaanse nieuwsorganisaties die niet meer welkom zijn in het Witte Huis, zoals CNN, stappen naar de rechter. Ze willen dat de beslissing van president Trump wordt teruggedraaid. Burgers hebben recht op onafhankelijke journalistiek, zeggen ze. Vorige week werd hun toegang ingetrokken omdat ze volgens Trump nepnieuws verspreiden. De Amerikaanse staat Californië gaat ieder jaar op 25 september de zangeres Dolly Parton eren. Het is dan Dolly Parton Dag. 25 september is niet helemaal toevallig. Het is een verwijzing naar de hit 9 to 5. Dat is de Amerikaanse schrijfwijze voor 25 september. Dolly Parton overleed bijna een maand geleden. Ze was 80. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar in de loop van de middag breekt daar steeds vaker de zon doorheen. In het noordoosten kan lokaal een lichte bui vallen. Tot een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslissers. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Goedemiddag.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die

Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.

0: Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man uit Barneveld moet 7 jaar de cel in voor het misbruiken van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. Dat deed hij 12 jaar lang. En in ruil voor seks gaf hij ze geld en cadeaus. De straf was ook geëist en de rechtbank noemt de gevolgen voor de slachtoffers zeer ernstig. Verder maakte de man stiekem beelden van mensen in zijn wc. Een opvallende stap in een al 12 jaar durende vermissingszaak in Friesland. Om eindelijk duidelijk te krijgen wat er met Sikko Cuperus is gebeurd, ligt een beloning van 100.000 euro klaar, meldt de regionale omroep. Het geld is met een crowdfunding bij elkaar gebracht. Van Cuperus is nooit meer teruggevonden dan zijn auto. President Trump wil dat Oekraïne stopt met droneaanvallen op Russische olieraffinaderijen, zodat Rusland weer brandstof op de markt brengt.

0: Dat zei hij in een belletje met president Zelensky, meldt de Financial Times. Trump is bezorgd over de hoge brandstofprijzen, want die kunnen hem wel eens stemmen kosten bij de komende verkiezingen. En een bizar busongeluk in Tilburg. De chauffeur van een stadsbus verloor de macht over het stuur, raakte van de weg en ramde een brug. De leuning doorboorde de bus en ging dwars door een stoel heen, is te zien bij regionale media. Eén passagier die ergens anders zat en de chauffeur kwamen met de schrik vrij. En dan het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt met geregeld zon en in het noordoosten kans op een lokaal buitje. Het is een graad of 20. Morgen veel bewolking en in het noorden en oosten kans op wat motregen bij opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die...

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
4: Goedemiddag.
0: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder Amerikanen?
1: In de defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ondanks het dramatische verlies van de CDU bij deelstaatverkiezingen in Duitsland blijft Friedrich Merz bondskanselier. Ik heb de steun vanuit mijn partij, zei hij na een CDU-top in Berlijn. De partij kreeg in Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst in zijn bestaan niet genoeg stemmen om de kiesdrempel te halen. Een man van 64 die terecht staat voor een ruim 20 jaar oude verkrachting zegt dat hij niet de dader is. Een 16-jarig meisje werd in 2002 in het Noord-Hollandse Lissebroek met veel geweld verkracht. De verdachte kwam in beeld na onderzoek van DNA-sporen op onder meer haar BH. De man werd in juni aangehouden. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niks in het plan van de SP om het eigen risico af te schaffen voor medische hulp na seksueel geweld. Slachtoffers zijn dan beter te helpen, is het idee. Volgens het CDA is zo'n uitzondering niet eerlijk tegenover slachtoffers van andere soorten geweld. Slecht argument, vindt de SP. En de brand in een loods van een champignonkwekerij in Overloon is uit, meldt Omroep Brabant. De brand brak vanochtend uit, maar niemand raakte gewond. Wel is asbest vrijgekomen. Op het terrein staat nog een andere loods waarin arbeidsmigranten wonen. Vanwege het asbest mogen zij nog niet terug. En dan het weer van Weer Online. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig. En dat was het ANP-nieuws.
4: Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek die

0: Elk jaar worden er in Nederland 450.000 dieren gebruikt in experimenten. Muizen, ratten, konijnen en ook honden. Slechts 1 op de 8 proefdieren komt er levend uit. Gelukkig heeft Beagle Lola het wel overleefd. Maar tegen welke prijs? Help ons dit dierenleed te stoppen. Ga naar proefdiervrij.nl en word donateur. Al vanaf 3 euro per maand.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het wordt voor mensen met een laag inkomen interessant om een tweedehands elektrische auto te kopen. Het kabinet wil kopers 4.000 of 6.000 euro subsidie geven, afhankelijk van hun inkomen. Voorwaarde is wel dat ze hun oude brandstofauto laten slopen. Overigens zijn de subsidiebedragen nog niet definitief. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een zeer grote brand geboet. Een transportband stond in lichte laaien en daarbij kwam veel rook vrij, meldt de veiligheidsregio. De brand is onder controle. Of er bij Tata Steel ook slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend. De vereniging Eigen Huis wil meer aandacht voor het bouwen van starters- en seniorenwoningen in de plannen van het kabinet. Sneller en meer bouwen is mooi, maar het gaat ook om wat je bouwt, zegt Eigen Huis. Doorstroming komt alleen goed op gang als er ook genoeg huizen voor starters en senioren zijn. En lekker goedkoop een dagje Venetië bezoeken zit er straks niet meer in. De Italiaanse stad wil volgend jaar de toeristenbelasting fors verhogen tot 30 euro per dag. Maar zelfs 50 euro wordt niet uitgesloten. Dat moet het massatoerisme tegengaan. Vooral op piekdagen is het in Venetië extreem druk met dagjes mensen. En dan het weer van Weer Online. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.
3: Business Beats.
4: Shine bright like a diamond.

Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve,

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
1: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
2: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft een korte felle brand gewoed. Het vuur ontstond bij een transportband en de dikke zwarte rook was tot in de wijde omtrek te zien. Intussen is de brand onder controle en is ook de rook weg. Voor zover bekend zijn er geen gewonden of vermisten. Het kabinet trekt geld uit om elektrisch rijden ook interessant te maken voor mensen die weinig verdienen. Afhankelijk van hun inkomen kunnen ze bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto 4.000 of 6.000 euro subsidie krijgen. Voorwaarde is wel dat hun oude benzine- of dieselauto naar de sloop gaat. Een groep vrouwen die in hun jeugd werden opgevangen in kloosters van de Goede Herder krijgt ook in hoger beroep geen schadevergoeding voor het werk dat ze daar moesten doen. Het was dwangarbeid, maar de instelling heeft ook sorry gezegd en intussen is de zaak ruim verjaard, zegt het gerechtshof. En het Nederlands elftal is begonnen aan de training voor de thuiswedstrijd donderdag tegen Duitsland. De nieuwe bondscoach Xavi verscheen met zijn complete selectie op het veld in Zeist. Oranje speelt de komende 2 weken 4 wedstrijden in de Nations League. Na Duitsland, ook tegen Griekenland en 2 keer tegen Servië. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog even en vanavond blijft het verder droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

0: Business Beats.
1: Muziek die werkt.
2: Enjoy this trip.

0: You know, you think of European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Goedenavond.
5: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
5: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Grote vervuilers hebben grote gevolgen voor onze wereld. Ons thuis. En ons thuis warmt op. Tijd om zelf groot te worden. Groter dan de grootste vervuilers. Want echt, die stoppen pas als wij ze stoppen. Iets doen begint op milieudefensie.nl. Milieudefensie. We kunnen niet wachten.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een Nederlandse man is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen was bij zijn vader in Turnhout en ondanks dat hij door corona ernstig ziek was, gaf de man hem bewust geen medicijnen. Hij geloofde dat God hem zou genezen. Pas 8 weken na zijn dood werd het kind gevonden. De Bosnische politie heeft een grote drugsvangst gedaan op het terrein van een Nederlands bedrijf, meldt het AD. Het gaat om een partij van 1100 kilo synthetische drugs met een straatwaarde van zeker 25 miljoen euro. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar onduidelijk is nog of daar ook de ondernemer uit Nederland bij zit. De rechter in Den Bosch heeft 2 mannen bestraft voor het mishandelen van een vrouw. Die had volgens de 2 in Engelen protestborden tegen de komst van een AZC vernield. Toen ze haar zagen fietsen, gingen ze de vrouw te lijf. Ze werd onder meer geschopt. 1 van de mannen moet een maand zitten, beide hebben een taakstraf. En voetballer Jurriën Timber deed niet mee aan de training van het Nederlands elftal voor de komende 4 duels in de Nations League. Hij is net hersteld van een liesblessure en zat gewoon op een home trainer. Verder had bondscoach Xavi de beschikking over alle andere spelers. Donderdag speelt Oranje in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

0: Luister naar ons, Niels Huidhuis en Lisbeth Staats.
1: We praten in de avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
0: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
1: De avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
0: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
2: BNR.
1: Blijf scherp.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond.
6: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
7: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: De politie de schade van de fotograaf vergoedt. En dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Goedenavond.
7: Dit is BNR Business Beats.
6: De beste pop, funk en soul.
7: Muziek die

0: De ontwikkelingen in de pensioensector gaan razendsnel. Gelukkig is er een eenvoudige manier om bij te blijven. Luister naar De Dekkingsraad, de tweewekelijkse podcast van PensioenPro. Om de andere woensdag praten redacteuren van PensioenPro u in zo'n 25 minuten bij over het belangrijkste pensioennieuws van de afgelopen twee weken. Luister naar De Dekkingsraad via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.
3: Business Beats.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Vrede is er niet. Heb je niet. Vrede doe je. Eis je. Bouw je. En geef je. Want vrede is nooit af. Pax. Maak werk van vrede. Doneer nu.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het vliegverkeer in het noordoosten van Amerika kan worden hervat na een grote telecomstoring eerder vandaag. Daardoor konden er lange tijd geen vliegtuigen vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. Door de storing liepen eerder vandaag al honderden vluchten naar het noordoosten van de VS vertraging op. Bij een controle in Den Haag bleek een automobilist nog een flinke belastingsschuld open te hebben staan. Het ging om 100.000 euro aan achterstallige wegenbelasting, meldt RTL Nieuws. De man had het bedrag gewoon op zijn rekening staan en maakte het direct over. Het is niet bekend of hij ook een boete moet betalen. Bij de gedwongen ontruiming van een flat in Parijs zijn ruim 75 katten gevonden. De dieren zijn er erg slecht aan toe en in de diepvries werden dode kittens gevonden. Een deel van de katten is door dierenbeschermers opgehaald. Die denken dat de bewoner dwangmatig steeds weer nieuwe dieren in huis haalde. En de Formule 1-racers worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter, heeft Autosportfederatie FIA besloten. Het heeft allemaal te maken met een aanpassing van de motor, waardoor meer brandstof nodig is. Maar de FIA houdt de grootte van de tank hetzelfde en kort de race zelf daarom iets in. Het komt neer op 2 of 3 rondes minder. En dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen en dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek.

0: Al bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
1: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslissers. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel. Je luistert naar BNR Business Beats.
1: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
0: En in heel Nederland op DAB+.
1: Nu het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een internationale politieactie zijn bijna 500 mensen opgepakt, van wie de meeste in Costa Rica. Ook werden 150.000 kilo cocaïne, 200 wapens en $135.000 aan contanten in beslag genomen. De Belgische politie had de leiding over de actie, waaraan meer dan 30 landen meededen. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel iets meer betalen dan nu. Dat komt doordat het nieuwe systeem duurder uitpakt dan het kabinet had gedacht. Het zou voor een gezin met twee kinderen die twee keer per week naar de opvang gaan om zo'n €120 extra per jaar gaan. Het nieuwe stelsel moet in 2029 ingaan. Salah Abdeslam, de enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs van 2015, blijft in de isoleercel. De rechter wees zijn verzoek om zijn situatie te versoepelen af. Abdeslam hoorde bij de groep die in Parijs onder meer het Stade de France en concertzaal Bataclan aanviel. Er vielen 130 doden. En na het verlies van de CDU bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommern is de lijsttrekker daar opgestapt. Dat maakte hij bekend na de zware nederlaag gisteren, waarbij zijn partij voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel niet haalde. CDU-bondskanselier Friedrich Merz blijft op advies van de partijleden wel aan. En dan het weer van Weer Online. Vannacht vanuit het noorden bewolking en het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenavond.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
0: Muziek die werkt.

0: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
1: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
2: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma.
3: Hoe gaat dat gesprek verlopen?
1: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
4: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart.
0: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
5: Goedenavond.
0: Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: Ontdek de toekomst van de pensioensector. Luister naar de finesses achter de actualiteit in de maandelijkse podcast PensioenPro in Gesprek. In elke aflevering ontrafelen wij met een expert cruciale thema's als het nieuwe stelsel, duurzaam beleggen en pensioencommunicatie. U vindt PensioenPro in Gesprek via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Volgens de Gelderlander gaat het om een bedrijf die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. ChatGPT-maker OpenAI wordt door een Canadese provincie voor de rechter gesleept vanwege een dodelijke schietpartij. Een 18-jarige transvrouw schoot begin dit jaar in Canada 8 mensen dood, onder wie haar moeder. Ze plande de schietpartij met ChatGPT, die volgens de aanklagers niets deed met waarschuwingssignalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Dat stelt hij voor in een brief aan de ruim 200 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om de FIFA te commercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegt het vertrouwen in hem op. En het vliegverkeer in Noordoost-Amerika heeft een groot deel van de dag te maken gehad met een telecomstoring. Daardoor liepen honderden vluchten naar het Noordoosten vertraging op. Later konden er lange tijd geen vluchten vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. 3 KLM-vluchten onderweg naar New York kunnen gewoon landen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, maar dat stelt niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Goedenavond.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve,

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De brandweer is druk bezig met een grote brand in het Achterhoekse Dinxperlo. Bij een afvalverwerker daar gaat een grote berg afval en hout in vlammen op. Mogelijk liggen er ook gasflessen. Een naastgelegen tankstation wordt door de brandweer beschermd met een watergordijn. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De Oekraïense president Zelensky heeft op een Iers vliegveld overleg gehad met de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst. De mannen spraken elkaar kort op de landingsbaan terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Waar het over ging is niet bekend. Zelensky reist nu door naar Amerika voor een ontmoeting met president Trump. Een Canadese provincie klaagt OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, aan vanwege een dodelijke schietpartij begin dit jaar. Het bedrijf zou waarschuwingssignalen niet serieus hebben genomen toen een 18-jarige vrouw de schietpartij met de chatbot plande. Ze schoot 8 mensen dood. Nabestaanden klaagde het bedrijf eerder ook al aan. En een gigantische internationale politieactie heeft bijna 500 arrestaties, 150.000 kilo drugs en honderden wapens opgeleverd. 34 landen werkten aan de actie mee die al jaren werd voorbereid. Wereldwijd werden bijna 600 vliegtuigen, schepen en containers doorzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het noorden de bewolking toe.

0: Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking met in het noorden en oosten kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats. Met non-stop de beste pop, funk en soul. Muziek die we

0: onderzoek helpt multiple sclerose de wereld uit. Stichting MS Research financiert dit. Geef alsjeblieft. Ga naar msresearch.nl.
1: Goedenacht.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De brandweer in het Achterhoekse Dinxperlo krijgt hulp van Duitse collega's met het blussen van een grote brand bij een afvalbedrijf vlakbij de grens. De brand woedt in een grote berg afval en hout. Ook wordt er extra gelet op mogelijke gasflessen op het terrein en wordt een naastliggend tankstation door de brandweer beschermd. De Amerikaanse regering wil miljarden dollars investeren in de wederopbouw van energievoorzieningen in het Midden-Oosten. Volgens een Amerikaanse krant is het geld bedoeld om schade door de oorlog met Iran te herstellen en minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor onder andere olie en gas. De enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs in 2015 blijft in de isoleercel. Hij wou terug naar een normale cel, maar een rechter wees dat verzoek af. Bij de aanslagen op het voetbalstadion en de concertzaal, die hij meer dan 10 jaar geleden met een aantal anderen pleegde,

0: vielen 130 doden. En FIFA-baas Gianni Infantino wil onderzoek laten doen naar de manier waarop de Mondiale Voetbalbond belangrijke beslissingen neemt. Dat schrijft hij in een brief naar alle ruim 200 aangesloten voetbalbonden. Ook wil hij praten over grote hervormingen. Eerder kwam Infantino onder zware druk te staan nadat hij het WK commerciëler wilde maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is afgekoeld naar 9 tot 13 graden en de bewolking neemt vanuit het noorden toe. Morgen overdag veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, al stelt dat niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht.
2: Dit is BNR Business Beats.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die

0: Heb je het al gezien toen president Trump...
1: Jazeker, heb ik gezien.
0: Oh, waar dan?
1: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
2: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
0: Oh, wat leuk.
3: Goedenacht.
1: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
1: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: you think of European Union very friendly.
1: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
0: They rip us off. It's so pathetic.
2: Maar deze man laat ons geen keus.
3: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
1: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
2: Een podcast van BNR waarin wij,
1: Geert-Jan Haan
2: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De grote brand bij een afvalbedrijf in Dinxperlo in de Achterhoek is onder controle en de meeste hulpdiensten zijn weer vertrokken. De brandweer verwacht wel nog uren bezig te zijn met nablussen. Omdat er weinig wind stond, is de overlast voor omwonenden meegevallen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een opvallende ontmoeting op een vliegveld in Ierland.